Ok. Ah, ik heb Melody die malen kossi. Wist is venula sjunga voor sister was, mijn ven. Dus ge haasa u enli mangan tak din vai. Voor at haasa smoke of beskite uya. Of voor at versa oven voor at vertolke. De heer dupt met verdit fenomeen. Som we kela voor jazz music. Ah, il arrangement van een theater.